Ik zou je vertellen, het is de wind. Ik zou je vertellen, het is de wind die troch mijn tezen twerkt. Ik zou je vertellen, het is de wind die ik troch mijn tezen vier. Het is de wind die troch mijn tezen twerkt. En de reeg fine treetjes van het verliezen. Ik voel dat ze verdwijnen. Het is de wind die troch mijn tezen twerkt. Het is de wind die troch mijn tezen twerkt. En de reeg fine treetjes. De reeg fine treetjes van het verliezen. Ik voel dat zij verdwijnen. Zijn paar doen.